0: scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nu nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te voeren. Het was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Ngoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht om 3 uur spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in dezelfde groep, G. En in groep H treffen Uruguay en Kaapverdië op dit moment elkaar. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je...

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Espriella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een strenger migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Ook wil hij meer geweld inzetten tegen drugskartels. Het duurt waarschijnlijk nog een paar dagen voordat er een officiële uitslag wordt vastgesteld. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. Een agent is gisteren in Delft gewond geraakt toen hij een scooterrijder staande wilde houden. De bestuurder ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De man raakte gewond en is behandeld door ambulancepersoneel. De politie is nog op zoek naar de scooterrijder. Kaapverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Het land doet voor het eerst mee aan de WK en pakte eerder al verrassend een punt door gelijk tegen Spanje te spelen. Kaapverdië speelde vannacht met 5 geboren Rotterdammers tegen de Zuid-Amerikanen. België wist gisteravond ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Die wedstrijd eindigde tegen Iran in 0-0. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. Overdag veel zon, het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl, op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen voor een einde aan de oorlog. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. Afgesproken is dat er een soort communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie over de straat van Hormuz te voorkomen. Ook gaan de VS en Iran samen met Libanon afspraken maken om militaire acties in Libanon tegen te gaan. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Espriella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Ook wil hij meer geweld inzetten tegen drugskartels. Het duurt waarschijnlijk nog een paar dagen voordat er een officiële uitslag wordt vastgesteld. In Praag hebben duizenden Tsjechen gedemonstreerd tegen bezuinigingen op de publieke omroep. De rechtspopulistische regering van premier Babiš wil een nieuw systeem invoeren, waardoor de overheid bepaalt hoeveel geld er naar de omroep gaat. Nu betalen Tsjechen nog kijk- en luistergeld. De betogers zijn bang voor politieke bemoeienis. In Bolivia is een militair toestel neergestort. Alle 6 inzittenden zijn om het leven gekomen. Het gaat om 4 militairen en 2 burgers. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land door demonstranten. Het weer, het is droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.
2: Unity NL. Dit is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar niet.

0: is JudithNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. Afgesproken is dat er een directe communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie rond scheepvaart in de straat van Hormuz te vermijden. Ook zeggen de VS en Iran erop toe te zien dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon stoppen. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen gedemonstreerd voor een onafhankelijke publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil dat er minder geld naar de publieke omroep gaat. Ook wil hij het kijk- en luistergeld afschaffen, waarna de omroep door alleen de staat betaald wordt. De betogers zijn bang dat de publieke omroep door dan een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij staat nipt voor op zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JudithNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

In het land van al mijn dromen zie ik jou steeds voor me staan. In de nacht ben jij gekomen, maar in stilte zoek jij gang. Heel mijn hart brandt van verlangen, als een engel zie ik jou. Mijn geheim, dat is al mijn liefde.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de gesprekken tussen de VS en Iran zit erop, melden bemiddelaars Qatar en Pakistan. Ze spreken van een bemoedigende vooruitgang. Er zouden afspraken zijn gemaakt rond de straat van Hormuz en de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Doel is nog steeds dat er binnen 60 dagen een definitief akkoord is. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Autoriteit Consument en Markt. Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij staat nipt voor op zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. In Praag hebben duizenden Tsjechen gedemonstreerd tegen bezuinigingen op de publieke omroep. De rechtspopulistische regering van premier Babiš wil een nieuw systeem invoeren, waardoor de overheid bepaalt hoeveel geld er naar de omroep gaat. Nu betalen Tsjechen nog kijk- en luistergeld. De betogers zijn bang voor politieke bemoeienis. Kaapverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Eerder pakt het land al verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Spanje. Kaapverdië speelde vannacht met 5 geboren Rotterdammers. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Het werd 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. En België wist gisteravond ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Die wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Het weer vandaag veel zon, al is er soms ook wat bewolking. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

had ik jou moeten laten weten dat ik alleen wou zijn en je wou vergeten. Ik had verloren van de fles, het was voor mij een wijze les.

0: Hi.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Harteveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
3: Unity NL on Tour komt naar het dorpsfeest in Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL on Tour. Zondag 28 juni bij dorpsfeest in Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. Afgesproken is dat er een directe communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie rond de scheepvaart in de straat van Hormuz te voorkomen. En ook zeggen de VS en Iran erop toe te zien dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon stoppen. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking. Terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consument en Markt. Dat is frustrerend, zegt deze vrouw.
5: Als die spraakfunctie niet werkt, of als bepaalde elementen op een website niet goed worden aangegeven, dan blokkeer ik. Dus ik ben soms aan het winkelen en dan denk ik, oké, hier kom ik niet verder. Laat maar. Volgende optie.
4: Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM. Caverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Eerder pakte het land al verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Spanje. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Aanvoerder Mohamed Salah maakte het verschil.
6: Salah! Daar is hij dan! Mohamed Salah met de 2-1 voor Egypte.
4: 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. België wist ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Tegen Iran bleef het 0-0. En het weer zonder wat bewolking. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Diepenburg en Hoogmade 16 kilometer file. 20 minuten is de vertraging op de A20 hoek van Holland richting Gouda. 10 minuten vertraging tussen knooppunt de Brechtseplein en Moordrecht 6 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Dit is Rondje Regio. Een half uur af.

0: is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Burgemeester Nadine Stemmerink van Voorschoten wil graag nog een termijn van 6 jaar aanblijven als burgemeester. In de brief van de gemeenteraad laat ze weten dat ze zich sterk verbonden voelt met het dorp en haar werk met veel plezier doet. Stemmerink is sinds mei 2021 burgemeester. Haar huidige termijn loopt af in mei 2027. Het is nu aan de gemeenteraad en de commissaris van de Koning om te besluiten of zij voor een nieuwe termijn wordt voorgedragen. Oegst Geest stevend volgens een voorlopig financieel overzicht af op forse tekorten in de komende jaren. Hoewel de gemeente in 2029 en 2030 nog een positief resultaat verwacht, ontstaan vanaf 2031 structurele tekorten die kunnen oplopen tot ongeveer 3 miljoen euro per jaar. Tegelijkertijd staan grote investeringen op de planning, zoals een nieuw zwembad, onderhoud aan schoolgebouwen en andere gemeentelijke voorzieningen. Raadsleden spreken hun zorgen uit over de financiële toekomst. Het college benadrukt dat het om een voorlopige prognose gaat en dat een nieuwe coalitie mogelijk met aanvullende plannen komt. Leiden krijgt de komende jaren minder geld uit het gemeentefonds dan eerder werd gedacht, blijkt uit de meicirculaire van het Rijk. Hoewel de uitkering stijgt, is een groot deel van het geld al bestemd voor nieuwe taken die gemeenten moeten uitvoeren. Daarnaast groeit Leiden minder snel dan verwacht door vertraging in de woningbouw en een lagere bevolkingsgroei. Hierdoor vallen de inkomsten lager uit. Het college verwacht dat de financiële druk de komende jaren aanhoudt. Pas vanaf 2030 lijkt er meer financiële ruimte te ontstaan. Al blijft onzeker wat de gevolgen zijn van een toekomstige herverdeling van het gemeentefonds. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website en de socials. En dan nog het weer. Veel zon vandaag en er staat een matige noordoostelijke wind. In de regio wordt het vandaag tussen de 26 en 28 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam staat 12 kilometer file tussen knooppunt Ippenburg en Zoetewoudendorp. De vertraging is ongeveer 20 minuten. A4 Den Haag-Amsterdam, 10 minuten extra tussen Zoetewoudendorp en Nieuw-Vennep. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer file. En 11 Leiden richting Bodegraven tussen Bodegraven Centrum en de A12 2 kilometer file. En 208 Sassenheim-Haarlem tussen Lisse en de N207 een kwartier vertraging in 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Unity NL on Tour komt naar het dorpsfeest in Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL on Tour. Zondag 28 juni bij dorpsfeest in Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman, omdat hij niks hoorde over zijn zaak. Uiteindelijk bleek dat het dossier zoek was.
3: En toen ze eenmaal gingen kijken naar die ene zaak en wij bleven aandringen, toen bleek dat er nog 328 andere mensen ook op dezelfde manier vergeten waren. En als die ene manier gekomen was, hadden we het nooit meer gehoord.
2: De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat schade afhandelt die is ontstaan door de gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren er al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar. Bij veel beroepen hebben mensen door kunstmatige intelligentie minder kans op een baan, zegt uitkeringsinstantie UWV. Dat is te zien bij grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers. En dat gaat ook gebeuren in een sector als de klantenservice, waar steeds meer chatbots komen, zegt UWV. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Helemaal definitief is de overwinning van de la Espriella niet, zegt correspondent Nina Jurna.
4: Hele nipte winst voor deze Abelardo de la Espriella, maar niet officieel. Het ligt dus heel dicht bij elkaar en daarom heeft president Petro gezegd van we moeten toch afwachten tot de juristen hiernaar gekeken hebben en dat er dus ook echt een bevestiging is.
2: De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en een keiharde aanpak van de criminaliteit in Colombia. Een van de laatste kopstukken van de Cubaanse revolutie is overleden. Ramiro Valdés werkte nauw samen met de broers Fidel en Raúl Castro en guerrillaleider Che Guevara. Valdés was 94. En het weer, zon en wat bewolking en het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden is de A44 voor langere tijd dicht richting Amsterdam. En daarom staat er nu 25 kilometer file op de A4. Vanuit Rotterdam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. Een drie kwartier, zelfs iets meer aan vertraging op dit moment. Verder valt het eigenlijk wel reuze mee met de spits. Op de A20 hoek van Holland-Gouda wel een kwartier vertraging tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 6 kilometer file. 5 minuten op de N11 Leiden-Bodegraven bij de A12. En 10 minuten op de N206 Zoetermeer-Heemstede bij de A4. En 10 minuten op de N207 Hillegom-Alfa aan de Rijn bij de A44. N208 Sassenheim-Haarlem bij de N207. 3 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Burgemeester Nadine Stemmerdink van Voorschoten wil graag nog een termijn van 6 jaar aanblijven als burgemeester. In de brief van de gemeenteraad laat ze weten dat ze zich sterk verbonden voelt met het dorp en haar werk met veel plezier doet. Stemmerdink is sinds mei 2021 burgemeester. Haar huidige termijn loopt af in mei 2027. Het is nu aan de gemeenteraad en de commissaris van de Koning om te besluiten of zij voor een nieuwe termijn wordt voorgedragen. Oegstgeest stevend volgens een voorlopig financieel overzicht af op forse tekorten in de komende jaren. Hoewel de gemeente in 2029 en 2030 nog een positief resultaat verwacht, ontstaan vanaf 2031 structurele tekorten die kunnen oplopen tot ongeveer 3 miljoen euro per jaar. Tegelijkertijd staan grote investeringen op de planning, zoals een nieuw zwembad, onderhoud aan schoolgebouwen en andere gemeentelijke voorzieningen. Raadsleden spreken hun zorgen uit over de financiële toekomst. Het college benadrukt dat het om een voorlopige prognose gaat en dat een nieuwe coalitie mogelijk met aanvullende plannen komt. Leiden krijgt de komende jaren minder geld uit het gemeentefonds dan eerder werd gedacht, blijkt uit de meicirculaire van het Rijk. Hoewel de uitkering stijgt, is een groot deel van het geld al bestemd voor nieuwe taken die gemeenten moeten uitvoeren. Daarnaast groeit Leiden minder snel dan verwacht door vertraging in de woningbouw en een lagere bevolkingsgroei. Hierdoor vallen de inkomsten lager uit. Het college verwacht dat de financiële druk de komende jaren aanhoudt. Pas vanaf 2030 lijkt er meer financiële ruimte te ontstaan. Al blijft onzeker wat de gevolgen zijn van een toekomstige herverdeling van het gemeentefonds. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. En dan nog wat weer op onze website vandaag. De socials. Een matige noordoostelijke wind. In de regio wordt het vandaag tussen de 26 en 28 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A4 Rotterdam-Amsterdam schrikt niet, want er staat 25 kilometer stilstaand verkeer tussen Knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. Komt door de afsluiting vanwege werkzaamheden langdurig bij Wassenaar van de A44 richting het noorden. En daarom is het zo druk op de A4. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht 7 kilometer file. Op de N206 Zoetermeer-Heemstede een kwartier vertraging bij de aansluiting met de A4. Heel veel vertraging ook op de N208 vanuit Sassenheim naar Haarlem. Bij de N207 2 kilometer stilstaan. En 10 minuten vertraging op de N209 Rotterdam-Hazerswoude bij Hazerswoude-Dorp. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De olieprijzen zijn vanochtend wat omlaag gegaan. Dat lijkt een reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de VS om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Een vat olie daalde 2% in prijs en kostte in de vroege ochtend $79. Vorige week was er ook een flinke daling na het ondertekenen van een voorlopig akkoord tussen de twee landen. Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. De uitkeringsinstantie brengt jaarlijks in kaart welke beroepen de beste baankansen bieden. De vraag is groot, zegt het UWV.
3: Ik kan ook bijvoorbeeld denken aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet, wat ook veel in het nieuws is geweest. Het levert ook heel veel werk op, uiteraard, maar ook het noodzakelijk onderhoud en het herstel van bruggen, sluizen, wegen. Nou ja, dat levert bijvoorbeeld heel veel werk op voor bijvoorbeeld stratenmakers, maar ook diverse machinisten, een wegenbouwmachinist is kansrijk geworden. Dus daar moet je toch wel aan denken.
2: Bij veel beroepen zorgt kunstmatige intelligentie voor mindere baankansen in sommige sectoren. Bijvoorbeeld in de klantenservice, waar steeds meer chatbots komen. Het wordt in Frankrijk mogelijk de warmste dag ooit sinds het begin van de metingen daar. Volgens de weersverwachtingen kan het boven de 40 graden worden. Voor een groot deel van Frankrijk is vanwege de hitte code rood afgekondigd. Er zijn ook maatregelen getroffen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
4: Wat daarnaast ook nog is gedaan, is dat op veel plekken, waaronder in Parijs, het drinken van alcohol in de openbare ruimte, dus op straat, nu verboden is, omdat alcohol uitdroogt. En ze willen voorkomen dat te veel mensen met uitdrogingsverschijnselen in het ziekenhuis belanden.
2: Volgens wetenschappers zijn de extreme temperaturen in Frankrijk te wijten aan klimaatverandering. Het weer, zon en wat bewolking en het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 26 kilometer file door de afsluiting van de A44 bij afrit Noordwijkerhout. Tot 1 juli is die weg dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Brechtseplein 5 kilometer file. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Op de N208 Sassenheim-Haarlem door de afsluiting van de A44 bij de N207 3 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Yeah.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Burgemeester Nadine Stemmerdink van Voorschoten wil graag nog een termijn van 6 jaar aanblijven als burgemeester. In de brief van de gemeenteraad laat ze weten dat ze zich sterk verbonden voelt met het dorp en haar werk met veel plezier doet. Stemmerdink is sinds mei 2021 burgemeester. Haar huidige termijn loopt af in mei 2027. Het is nu aan de gemeenteraad en de commissaris van de Koning om te besluiten of zij voor een nieuwe termijn wordt voorgedragen. Oegstgeest stevend volgens een voorlopig financieel overzicht af op forse tekorten in de komende jaren. Hoewel de gemeente in 2029 en 2030 nog een positief resultaat verwacht, ontstaan vanaf 2031 structurele tekorten die kunnen oplopen tot ongeveer 3 miljoen euro per jaar. Tegelijkertijd staan grote investeringen op de planning, zoals een nieuw zwembad, onderhoud aan schoolgebouwen en andere gemeentelijke voorzieningen. Raadsleden spreken hun zorgen uit over de financiële toekomst. Het college benadrukt dat het om een voorlopige prognose gaat en dat een nieuwe coalitie mogelijk met aanvullende plannen komt. Leiden krijgt de komende jaren minder geld uit het gemeentefonds dan eerder werd gedacht, blijkt uit de meicirculaire van het Rijk. Hoewel de uitkering stijgt, is een groot deel van het geld al bestemd voor nieuwe taken die gemeenten moeten uitvoeren. Daarnaast groeit Leiden minder snel dan verwacht door vertraging in de woningbouw en een lagere bevolkingsgroei. Hierdoor vallen de inkomsten lager uit. Het college verwacht dat de financiële druk de komende jaren aanhoudt. Pas vanaf 2030 lijkt er meer financiële ruimte te ontstaan. Al blijft onzeker wat de gevolgen zijn van een toekomstige herverdeling van het gemeentefonds. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website en de socials. En dan nog het weer. Veel zon vandaag en er staat een matige noordoostelijke wind. In de regio wordt het vandaag tussen de 26 en 28 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam inmiddels 23 kilometer file tussen Ypenburg en Roelof Arendsveen. De A44 is dicht door werkzaamheden tot 1 juli bij afrit Noordwijkerhout. En daarom is het zo druk op de A4. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda 10 minuten vertraging bij Moordrecht. Op de N208 Sassenheim-Haarlem ook door die afsluiting van de A44. 3 kilometer file tussen Lisse en de N207. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Unity Now on Tour komt naar het dorpsfeest de Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroeger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity Now on Tour. Zondag 28 juni bij dorpsfeest de Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De olieprijzen zijn vanochtend wat omlaag gegaan. Dat lijkt een reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Een vat olie daalde 2% in prijs en kostte in de vroege ochtend $79. Vorige week was er ook een flinke daling na het ondertekenen van een voorlopig akkoord tussen de twee landen. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de partijen het eens zijn geworden over een stappenplan om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen heeft aan 3 mensen het leven gekost. 7 mensen raakten gewond. De slachtoffers zijn vooral meisjes. De schietpartij was in Tacloban City. De politie heeft 2 leerlingen van de school van 14 en 15 aangehouden. Ze hadden allebei een pistool. Volgens de Filipijnse politie zijn de verdachten bevriend met elkaar en verklaarden ze dat ze op school werden gepest. Het instituut Mijnbouwschade Groningen was een tijd lang ruim 300 dossiers van gedupeerde inwoners kwijt. Een gedupeerde die maar niets hoorde over zijn aardbevingsschade stapte uiteindelijk naar de Nationale Ombudsman van Zutphen. Die noemt de zaak typerend voor de manier waarop gedupeerden nog steeds blijven vastlopen. Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. De uitkeringsinstantie onderzoekt elk jaar welke beroepen de meeste baankansen bieden. Nieuw op die lijst staan dit jaar onder meer verkoper in een vintagewinkel, metselaar en schuldhulpverlener. Tegelijkertijd zorgt kunstmatige intelligentie voor minder kansen in sommige sectoren, zoals in de reclamebranche en bij klantenservices. De vraag naar dierenartsassistenten en werknemers in de bouw neemt juist toe. Het weer, zon en wat bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam 9 kilometer file tussen Leidschendam en Zoeterwoude Rijndijk. Tussen Zoeterwoude Dorp en Nieuw-Vennep nog eens 12 kilometer file erbij komt door de afsluiting van de A44. A20, Hoek van Holland-Gouda, tussen de Brechtseplein en Moordrecht 6 kilometer file. N208, Sassenheim-Haarlem, door de afsluiting van de A44 bij de N207 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom! Het is een nieuwe aflevering van De Koffieshow. Het is Rudo hier op deze maandag. En die starten we vandaag met Davy van der Sluis en Beter dan Goed. Yeah.

0: Nelis Leeman, Marianne en Davy van der Sluis en Beter dan Goed.
1: Dit is Rudo.
2: R-U-D. Oh. Op de radio.
0: Welkom, het is de koffieshow voor deze maandag 22 juni... waarbij we weer een warme week tegemoet gaan. Misschien ben je op dit moment wel buiten aan het werk... en denk je bij jezelf, god, het is warm. Ja, donderdag, vrijdag, zaterdag wordt het nog warmer. Het is nu normaal, temperaturen gaan naar 35 graden vanaf het midden van de week. En nu dus ook al behoorlijk warm buiten en een heerlijk weekend achter de rug. En natuurlijk de wedstrijd Nederland-Zweden. Ik weet niet waar jij gekeken hebt, maar het was wel een mooie wedstrijd, toch? Hey, welkom, het is de koffieshow. Ik ben Rudo, met zometeen meer over de avond Vierdaagse in Leiden-Dorp. Wij waren bij de slotavond. En verder hoor je Samantha Steenwijk met Geef je weer aan mij. En ook Wilbert Pigmans komt eraan met Bonita. Rudo!

0: Pigmans met Bonita. Het is de koffieshow voor deze maandag, waar we terug gaan naar afgelopen week. Meer dan 2000 mensen hadden zich ingeschreven voor de avondvierdaagse. Eentje met veel zon, maar ook wel eentje met een avond veel regen. Nou ja, Brigitte Disseldorp was vrijdag bij die slotavond bij Velocitas in Leiden-Dorp en blikte terug met de organisatie.
1: Het zit er weer op, ja. Ook alweer fijn.
2: Hoe waren de afgelopen vier dagen?
1: Ja, prima. Fantastisch. En ook zeker de laatste dag maakten we een klein beetje zorgen wat betreft het onweer. Maar het mocht zo zijn. We zijn bijna klaar en het onweer begint een beetje te rommelen. Dus beter kan eigenlijk niet.
2: Hoeveel deelnemers waren er dit jaar?
1: Dit jaar hadden we er 2035. Dus we zijn weer tevreden daarmee.
2: Ja. Is dat een record?
1: Nee, dat is geen record. We hadden vorig jaar iets meer. En dat is wel een beetje verklaarbaar, omdat er dit jaar scholen waren, die hadden nog een week schoolvakantie. Dus dus dan heb je toch wat minder aantallen. Maar uiteindelijk was het ook maar een verschil van 100 uit mijn hoofd. Dus perfect. Goed resultaat.
2: Welke routes waren er te lopen dit jaar?
1: De 5 en 10, dus 4 keer 5, 4 keer 10. En de 3 kilometer, die kunnen ze dan op woensdag en vrijdag lopen. Dus meer voor de kleintjes. Dus dat is eigenlijk altijd al zo geweest hoor. We hebben voor de kleintjes is voor 2 dagen is meer dan genoeg.
2: Dus nou was deze dagen echt best wel warm. Hebben jullie daar nog maatregelen op genomen?
1: Goed, mensen goed gewaarschuwd. We hadden hier nu buiten op het terrein een mooie watersproeier staan, waar dankbaar gebruik van gemaakt werd. En de mensen op geattendeerd, hè, vooral vandaag natuurlijk. Dus insmeren, hij kent het, hè, petje op, zonnebril insmeren, genoeg water mee. En dat is als je daar mee kan doen natuurlijk. Meer kan je niet. Het is ook een beetje de verantwoordelijkheid van iedereen. En zeker van de ouders van de kinderen, denk ik.
2: Ja. Als we nu even naar de lucht kijken. Grijze wolken. Ja. Lijkt wel door het oog van de naald.
1: Dat kan je wel zeggen, ja. Ik ben er heel blij mee. Ja, een lekker verfrissend buitje nu vind ik niet erg.

0: Wolter Kroes en Ruud Dusolij. Ik had afgelopen weekend nog even app-contact met Wolter. Ik zag hem zaterdagmiddag terwijl iedereen buiten was op televisie in Special TV. Dat is een tv met mensen gemaakt door speciale mensen. Zeg maar mensen met een handicap. En die hadden een eigen festival. En daar was Wolter dan ook. En daar had hij een interview. En dat deed hij echt ongelooflijk leuk. Het was echt een heel leuk festival ook. Zometeen dan hoor je Kelsey Verbrugge en Met Jou Alleen en Senna. Ik weet dat je bestaat.
1: Dit is Judith INL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Burgemeester Nadine Stemmerdink van Voorschoten wil graag nog een termijn van 6 jaar aanblijven als burgemeester. In de brief van de gemeenteraad laat ze weten dat ze zich sterk verbonden voelt met het dorp en haar werk met veel plezier doet. Stemmerdink is sinds mei 2021 burgemeester. Haar huidige termijn loopt af in mei 2027. Het is nu aan de gemeenteraad en de commissaris van de Koning om te besluiten of zij voor een nieuwe termijn wordt voorgedragen. Oegstgeest stevend volgens een voorlopig financieel overzicht af op forse tekorten in de komende jaren. Hoewel de gemeente in 2029 en 2030 nog een positief resultaat verwacht, ontstaan vanaf 2031 structurele tekorten die kunnen oplopen tot ongeveer 3 miljoen euro per jaar. Tegelijkertijd staan grote investeringen op de planning, zoals een nieuw zwembad, onderhoud aan schoolgebouwen en andere gemeentelijke voorzieningen. Raadsleden spreken hun zorgen uit over de financiële toekomst. Het college benadrukt dat het om een voorlopige prognose gaat en dat een nieuwe coalitie mogelijk met aanvullende plannen komt. Leiden krijgt de komende jaren minder geld uit het gemeentefonds dan eerder werd gedacht, blijkt uit de meicirculaire van het Rijk. Hoewel de uitkering stijgt, is een groot deel van het geld al bestemd voor nieuwe taken die gemeenten moeten uitvoeren. Daarnaast groeit Leiden minder snel dan verwacht door vertraging in de woningbouw en een lagere bevolkingsgroei. Hierdoor vallen de inkomsten lager uit. Het college verwacht dat de financiële druk de komende jaren aanhoudt. Pas vanaf 2030 lijkt er meer financiële ruimte te ontstaan. Al blijft onzeker wat de gevolgen zijn van een toekomstige herverdeling van het gemeentefonds. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website en de socials. En dan nog het weer. Veel zon vandaag en er staat een matige noordoostelijke wind. In de regio wordt het vandaag tussen de 26 en 28 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp 5 kilometer. Op de N208 Sassenheim richting Haarlem door de werkzaamheden op de A44 richting Amsterdam. Tussen Lisse en de N207 3 kilometer file. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

Senna en ik weet dat je bestaat in de koffieshow van Unity NL. We kijken nog eventjes naar de bekende jarige van vandaag. Lisa Loes kennen we nog van X-Factor 39. Het is de verjaardag van Ilko Bos van Rosenthal, Nederlands verslaggever en presentator, is 50 geworden. En Jeroen van der Boom, afgelopen weekend nog, misschien heb je hem wel gezien, bij de toppers in de Arena 54. De Leidse presentator Menno Bentveld is ook jarig. Hij is 59 geworden. En Dan Brown, de schrijver van de Da Vinci Code, is 62 geworden. Verder is het de verjaardag onder andere van Leo Driessen, Nederlands sportverslaggever en tekstschrijver. Hij is 71 geworden. En Cindy Lauper, die kennen we van Time After Time en Girls Just Wanna Have Fun. De zangeres met altijd dat rode haar is 73 geworden. Meryl Streep, de actrice, ook jarig vandaag. Die is 77. En het is de verjaardag van Todd Rundgren, een muzikant. Die is vandaag 78 geworden.

Samuel Welte en De Leeuw komt eraan. We kijken nog even naar het weer van vandaag. Een zomerse dag met temperaturen tussen de 25 en de 27 graden. Vooral wat wolkenvelden nu nog, maar die gaan wel verdwijnen. Ik zit van buiten te kijken. Hier in Leiden-Dorp niet echt een wolkje meer. Kijken we naar het weer van morgen. Een maximum temperatuur van 28 tot 29 graden met volop zon en een oostelijke wind. Kan nog wel een klein beetje bewolking zijn. Woensdag, donderdag, vrijdag zeer zonnige en hete dagen met temperaturen die vooral vrijdag en donderdag kunnen oplopen tot boven de 35 graden. Het is Unity NL, ik ben Rudo met nu de jarige Jeroen van der Boom. Die had ik eigenlijk net even moeten

van Menzo Kortland hier aan het einde van de koffieshow voor deze maandag. Vanmiddag is er weer Elmar Bus met de middagshow. En ik ben er morgen weer om 10 uur met de koffieshow. En de rest van de dag hoor je hier de hele dag de lekkerste muziek van eigen bodem. En natuurlijk het nieuws uit Leiden. Leidendorp, Zoeterwoude, Voorschoten, Oegstgeest en Wassenaar. Hey, fijne maandag verder. Heel graag tot morgen. En nu nog Sven Versteeg en Corrie Konings.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Unity Now on Tour komt naar het Dorpsfeest Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL One Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Britse premier Keir Starmer treedt af. Dat heeft hij zojuist bekendgemaakt. De beslissing komt niet onverwacht. De Britse krant The Observer meldde gisteren al dat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. De populaire oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham, won onlangs de tussentijdse verkiezing in zijn regio en komt nu in het parlement. Hij maakt een grote kans om de nieuwe Labour-leider te worden, wat Burnham automatisch de nieuwe premier zou maken. Starmer was de 7e premier van het Verenigd Koninkrijk in 10 jaar tijd. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot boven de 1000. Het aantal doden staat op 254. De meeste ebola-besmettingen zijn vastgesteld in het noordoosten van Congo. Een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen heeft aan 3 mensen het leven gekost. 7 mensen raakten gewond. De slachtoffers zijn vooral meisjes. De schietpartij was in Tacloban City. De politie heeft 2 leerlingen van de school van 14 en 15 aangehouden. Volgens de Filipijnse politie zijn de verdachten bevriend met elkaar en zeiden ze dat ze werden gepest. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het Groningse aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman, omdat hij niks hoorde over zijn zaak. Uiteindelijk bleek dat het dossier zoek was. De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat schade afhandelt die is ontstaan door de gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar. Het weer, zon en wat dunne bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 13 kilometer file tussen Knoopend Hoogvliet en Nieuw-Vennep. De vertraging is een kwartier. N208 Sassenheim richting Haarlem. 2 kilometer file bij de N207. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je.

0: schat.
1: Dit is deze week de Unity NL single track. Samantha Steenwijk. Je weet niet wat je mist. Nieuwe muziek hoor je bij Unity.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. Op de Willem van der Madenweg in Leiden is vanmorgen een automobilist gewond geraakt nadat hij door onbekende oorzaak een verkeerspaal omverreed. De gewonde automobilist is ook verdacht bij zijn eigen ongeval, dit omdat hij vermoedelijk onder invloed reed. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht en de politie is achter de ambulance aangereden omdat het slachtoffer verdachte is. Het voertuig raakte door de aanrijding flink beschadigd en is geborgen door een bergingsbedrijf. Een voorbijganger zag vanmorgen een verlaten auto in het water langs het Klinkenbergenpad in Oegstgeest liggen. De politie werd gewaarschuwd en kwam ter plaatse. De auto lag in het water en van de bestuurder ontbrak ieder spoor. Er was niemand aanwezig in de buurt van de auto. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit het water gehaald en geborgen. En op de Van Hogedorpstraat in Wassenaar stond afgelopen nacht een bouwcontainer met afval in brand. Het betrof puinafval. Omstanders hebben eerst geprobeerd een brand te blussen in afwachting van de brandweer. De brandweer had vervolgens het vuur snel onder controle. De container stond geparkeerd op een parkeerplaats waar ook een auto direct voor stond. Die auto raakte niet beschadigd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag een zomerse dag met veel zon en af en toe een wolkje. Er staat een matige wind vanuit het noordoosten. En in de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vanmiddag rond de 24 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Hier op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en Woerden 5 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer treedt af. Dat heeft hij vanochtend bekendgemaakt. Die beslissing komt niet onverwacht. De Britse krant The Observer meldde zaterdag al dat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen en de Mandelson-affaire. Starmer belooft dat er in september een nieuwe premier is. Daarvoor is de populaire oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham, een groot kanshebber. Hij won onlangs een zetel in het parlement en wordt mogelijk de nieuwe Labour-leider. Dan zou hij automatisch ook premier worden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op boten in de Stille Oceaan. Gisteren werden daarbij 2 mensen gedood en afgelopen week kwamen 4 mensen om bij soortgelijke aanvallen. De VS claimt dat de boten drugs smokkelden, maar levert opnieuw geen bewijs. Mensenrechtenorganisaties spreken daarom van buitengerechtelijke executies. Sinds september heeft de VS al 60 aanvallen op vermeende drugstransporten uitgevoerd. Daarbij kwamen meer dan 200 mensen om het leven. In Qatar zijn zeker 54 mensen gewond geraakt bij een explosie en een brand in een aardgasterminal. 18 mensen worden nog vermist. In maart raakte de terminal in Qatar zwaar beschadigd door een Iraanse luchtaanval. Er werd juist hard gewerkt om het complex weer in bedrijf te krijgen. De gesprekken tussen Iran en de VS hebben effect op de olieprijzen. Die zijn opnieuw gedaald, nu met 2%. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de partijen een stappenplan hebben gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Na het ondertekenen van een voorlopig akkoord door Iran en de VS vorige week daalde de olieprijs ook al flink. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. Op de Willem van der Madeweg in Leiden is vanmorgen een automobilist gewond geraakt nadat hij door onbekende oorzaak een verkeerspaal omverreed. De gewonde automobilist is ook verdacht bij zijn eigen ongeval, dit omdat hij vermoedelijk onder invloed reed. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht en de politie is achter de ambulance aangereden omdat het slachtoffer verdachte is. Het voertuig raakte door de aanrijding flink beschadigd en is geborgen door een bergingsbedrijf. Een voorbijganger zag vanmorgen een verlaten auto in het water langs het Klinkenbergenpad in Oegstgeest liggen. De politie werd gewaarschuwd en kwam ter plaatse. De auto lag in het water en van de bestuurder ontbrak ieder spoor. Er was niemand aanwezig in de buurt van de auto. Het bergingsbedrijf heeft de auto uit het water gehaald en geborgen. En op de Van Hogendorpstraat in Wassenaar stond afgelopen nacht een bouwcontainer met afval in brand. Het betrof puinafval. Omstanders hebben eerst geprobeerd een brand te blussen in afwachting van de brandweer. De brandweer had vervolgens het vuur snel onder controle. De container stond geparkeerd op een parkeerplaats waar ook een auto direct voor stond. Die auto raakte niet beschadigd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag een zomerse dag met veel zon en af en toe een wolkje. Er staat een matige wind vanuit het noordoosten. En in de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vanmiddag rond de 24 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat 9 kilometer file tussen Bodegraven en Woerden. Door opruimwerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Hij is er weer. De Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
2: Het nieuws uit

0: is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. De impopulaire Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. Hij belooft dat er in september een opvolger is. Burnham werd vorige week gekozen in het Britse parlement, een voorwaarde om mee te doen aan de strijd om het premierschap. Een andere kanshebber, oud-minister van Volksgezondheid Streeting, heeft inmiddels gezegd dat hij Andy Burnham steunt. In Frankrijk zijn sinds zaterdagavond zeker 13 mensen verdronken. De meeste van hen zijn tieners. Onder meer in Poitiers in West-Frankrijk en bij Parijs kwamen jonge zwemmers om het leven. Het is op dit moment extreem warm in Frankrijk. Mogelijk wordt vandaag de warmste dag ooit in het land gemeten, met temperaturen ruim boven de 40 graden. In een groot deel van Frankrijk geldt code rood. 800 scholen blijven daarom gesloten. Rijkswaterstaat heeft in het zuiden van Nederland het hitteprotocol ingesteld. In Noord-Brabant en Limburg worden weggebruikers met pech zo snel mogelijk naar een locatie met voorzieningen gebracht, zoals een tankstation. Dan hoeven ze niet te lang op het hete asfalt te wachten. Rijkswaterstaat raadt alle automobilisten aan om extra water mee te nemen en een paraplu om uit de zon te kunnen blijven. Het Amerikaanse leger zegt opnieuw een drugsboot te hebben beschoten in de oceaan ten westen van Zuid-Amerika. 2 mensen kwamen om het leven. In totaal kwamen bij zulke beschietingen zeker 210 mensen om. Mensenrechtenorganisaties spreken van executies, omdat de VS de drugsverdachten niet voor de rechter brengt. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Vannacht koelt het langzaam af tot uiteindelijk een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Bodegraven en Woerden 7 kilometer file de opruimwerkzaamheden. 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht door olie op de weg. En op de A16 Breda richting Rotterdam 5 kilometer langzaam rijden tussen Rotterdam Feyenoord en Rotterdam Prins Alexander. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Bullet.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. Op de Willem van der Madeweg in Leiden is vanmorgen een automobilist gewond geraakt nadat hij door onbekende oorzaak een verkeerspaal omverreed. De gewonde automobilist is ook verdacht bij zijn eigen ongeval, dit omdat hij vermoedelijk onder invloed reed. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht en de politie is achter de ambulance aangereden omdat het slachtoffer verdachte is. Het voertuig raakte door de aanrijding flink beschadigd en is geborgen door een bergingsbedrijf. Een voorbijganger zag vanmorgen een verlaten auto in het water langs het Klinkenbergenpad in Oegstgeest liggen. De politie werd gewaarschuwd en kwam ter plaatse. De auto lag in het water en van de bestuurder ontbrak ieder spoor. Er was niemand aanwezig in de buurt van de auto. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit het water gehaald en geborgen. En op de Van Hogendorpstraat in Wassenaar stond afgelopen nacht een bouwcontainer met afval in brand. Het betrof puinafval. Omstanders hebben eerst geprobeerd een brand te blussen in afwachting van de brandweer. De brandweer had vervolgens het vuur snel onder controle. De container stond geparkeerd op een parkeerplaats waar ook een auto direct voor stond. Die auto raakte niet beschadigd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag een zomerse dag met veel zon en af en toe een wolkje. Er staat een matige wind vanuit het noordoosten. En in de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vanmiddag rond de 24 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat file tussen Bodegraven en Woerden 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: van jou.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-Raad. Ze beginnen vroeger, geven korte les en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk weer naar huis. Scholen met platte daken en lokalen die snel opwarmen zoeken alternatieve leslocaties. Evenementen nemen ook maatregelen vanwege de hoge temperaturen. In Zeewolde gaat de triathlon komend weekend niet door. In Assen neemt de organisatie van de TT extra maatregelen. Bezoekers mogen zelf water en parasols meenemen. En ook komen er extra waterpunten. Ook Rijkswaterstaat heeft een hitteprotocol ingesteld. In Limburg en Noord-Brabant staan extra ploegen paraat die auto's met pech meteen wegslepen naar een beschutte plek, zoals een tankstation. De Landelijke Studentenvakbond trekt aan de bel over problemen van internationale studenten met hun woonsituatie. Er kwamen dit jaar meer dan 250 meldingen binnen van studenten die wonen in huizen zonder ramen of verwarming. Er werd ook geklaagd over extreem hoge huurprijzen en bedwansen. Internationale studenten durven vaak geen hulp in te schakelen of weten niet hoe ze dat moeten doen. Volgens de Studentenvakbond is het grote tekort aan kamers de oorzaak. Daardoor worden studenten gedwongen met verhuurders in zee te gaan die alle regels aan hun laars lappen. De Amerikaanse econoom Alan Greenspan is overleden. Hij was ruim 18 jaar voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank en diende onder 4 presidenten. Greenspan hielp de Amerikaanse economie verschillende keren door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. Hij was net gepensioneerd toen de problemen met rommelhypotheken in 2007 aan het licht kwamen. Die resulteerden in een mondiale kredietcrisis die nog altijd diepe sporen nalaat. Alan Greenspan had Parkinson. Hij was 100 jaar. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en Knoop het Ketelplein 6 kilometer en een kwartier vertraging. Op de A20 hoek van Holland-Gouda 5 minuten vertraging bij Moordrecht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudolf Slappendel. Op de Willem van der Madenweg in Leiden is vanmorgen een automobilist gewond geraakt nadat hij door onbekende oorzaak een verkeerspaal omverreed. De gewonde automobilist is ook verdacht bij zijn eigen ongeval. Dit omdat hij vermoedelijk onder invloed reed. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht en de politie is achter de ambulance aangereden omdat het slachtoffer verdachte is. Het voertuig raakte door de aanrijding flink beschadigd en is geborgen door een bergingsbedrijf. Een voorbijganger zag vanmorgen een verlaten auto in het water langs het Klinkenbergenpad in Oegstgeest liggen. De politie werd gewaarschuwd en kwam ter plaatse. De auto lag in het water en van de bestuurder ontbrak ieder spoor. Er was niemand aanwezig in de buurt van de auto. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit het water gehaald en geborgen. En op de Van Hogedorpstraat in Wassenaar stond afgelopen nacht een bouwcontainer met afval in brand. Het betrof puinafval. Omstanders hebben eerst geprobeerd een brand te blussen in afwachting van de brandweer. De brandweer had vervolgens het vuur snel onder controle. De container stond geparkeerd op een parkeerplaats waar ook een auto direct voor stond. Die auto raakte niet beschadigd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag een zomerse dag met veel zon en af en toe een wolkje. Er staat een matige wind vanuit het noordoosten. En in de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vanmiddag rond de 24 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

hoor haar stem in alle woorden. Weet precies hoe zij dat zegt. Het is net echt.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Hij is er weer. De Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
2: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het strand van Vlissingen is iemand overreden door een tractor. Dat gebeurde toen hij vanochtend rond 8 uur in een tentje op het strand lag. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. De politie zette een groot deel van het strand af voor sporenonderzoek. De tractor is in beslag genomen. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. Hij belooft dat er in september een opvolger is. Burnham werd vorige week gekozen in het Britse parlement en kan daardoor meedoen aan de strijd om het premierschap. Nigel Farage, de leider van Reform UK, wil parlementsverkiezingen nu Starmer opstapt. De Landelijke Studentenvakbond zegt dat veel internationale studenten problemen hebben met hun woonsituatie. Ze wonen in huizen zonder ramen of verwarming of klagen over extreem hoge huurprijzen. Volgens de LSVB worden studenten door het grote kamertekort gedwongen met malafide verhuurders in zee te gaan. De Amerikaanse oud-voorzitter van de Centrale Bank en econoom Alan Greenspan is overleden. Hij hielp de Amerikaanse economie door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. De problemen met rommelhypotheken leidden toen tot een wereldwijde kredietcrisis die nog altijd gevoeld wordt. Alan Greenspan was 100 jaar. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-Raad. Ze beginnen vroeger en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk weer naar huis. Evenementen nemen ook maatregelen. Zo mogen bezoekers van de TT in Assen zelf flessen water en parasols meenemen. En ook komen daar extra waterpunten. Het weer dan. Het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen 25 en 32 graden. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het even langzaam op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Den Haag-Zuid 5 minuten vertraging. En op de A20 naar Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is UnityNL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Mijn naam is Rudo Slappendel. Bij controle van een bedrijfsunit in Leiden-Zuidwest zijn eind vorige week verboden middelen en goederen in beslag genomen. Burgemeester Heik Hoop heeft het pand gesloten. Controle werd uitgevoerd door de gemeente Leiden, de Omgevingsdienst West-Holland en de politie. Inwoners die iets verdacht zien of een gevoel hebben dat er iets niet klopt, kunnen in spoedgevallen bellen met 112. In alle andere gevallen kan de politie ingeschakeld worden, telefonisch of via meldmisdaadanoniem.nl. Een groep inwoners van Leidschendam-Voorburg heeft zaterdag een pro-demonstratie gehouden voor de komst van asielzoekers naar de gemeente. De gemeente wil vluchtelingen opvangen in een pand aan de Van Ruisdouwlaan en dat levert veel weerstand op en wekelijkse antidemonstraties. De tegenbeweging wil juist laten zien dat de statushouders welkom zijn in Leidschendam-Voorburg. Ze liepen met borden waar onder andere de tekst op stonden als iedereen welkom en samenleven. Buurtbewoners ontplooien initiatieven om de statushouders te verwelkomen. De opkomst was groot. En zanger Rutger van Barneveld treedt komende zondag op tijdens Unity.nl on tour op het Dorpsfeest in Zoeterwoude. Van Barneveld heeft op dit moment een grote hit te pakken met zijn nieuwe single Zwoele Zomernachten. Doordat het nummer viral gaat op TikTok is het deze week binnengekomen in de Nederlandse Tipparade, het voorportaal van de top 40. Tijdens de tour van radiozender Unity.nl treden onder andere ook Danny Vroger, Stef Ekkel en Jari Hellegers op. In totaal komen er meer dan 20 artiesten. Unity.nl on tour start komende zondagmiddag om 3:30 op het Dorpsfeest in Zoeterwoude bij Sportpark Haasbroek. De toegang is gratis. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht koelt de temperatuur af naar 17 graden bij een zwakke wind vanuit het oosten tot noordoosten. Morgen overdag veel zon, af en toe een wolkje en een matige wind uit het oosten tot noordoosten. En in de regio Leiden en Wassenaar ligt de temperatuur morgenmiddag rond de 28 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Den Haag-Zuid 5 minuten vertraging door een ongeluk. En de A20 naar Gouda bij Moordrecht doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: Unity Now on Tour komt naar het Dorpsfeest de Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroeger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL One Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest de Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanwege de hitte van deze week is een aantal evenementen afgelast. Zo gaat de halve marathon van Roosendaal niet door. Net als een wielerwedstrijd rond het IJsselmeer en een triathlon in Zeewolde. Ook een paardenevenement in Beverwijk van donderdag is afgelast. In Wageningen is een streep gezet door de avondvierdaagse. Bij de explosie in een aardgasterminal in Qatar zijn zeker 13 doden gevallen, heeft de energieminister bekendgemaakt. Meer dan 60 mensen raakten gewond. De explosie ontstond gisteravond bij werkzaamheden op industrieterrein Ras Laffan. Volgens de autoriteiten gaat het om een ongeluk en is er geen sprake van een aanval of sabotage. In maart raakte het complex flink beschadigd bij een Iraanse luchtaanval. Qatar zegt dat de explosie geen gevolgen heeft voor de export van aardgas. Kinderarts Karoy Ili is tijdens de coronacrisis herhaaldelijk met de dood bedreigd. Hij zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat zijn aangiftes daarvan niet serieus genomen werden. Ili zat in het Outbreak Management Team en vertelde ook dat hij tijdens de pandemie veel kinderen neerslachtig zag worden. De problemen bij studenten werden pas veel later gezien, zegt hij. Vanmiddag praat de coronacommissie met oud-minister van Engelshoven van Onderwijs, onder meer over het sluiten van scholen en universiteiten. Het Nederlands elftal krijgt voor het eerst een vrouwelijke scheidsrechter. De FIFA heeft de Mexicaanse Katia Garcia aangewezen voor de wedstrijd tussen Nederland en Tunesië. Dat duel wordt in de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur gespeeld. Het is voor Garcia de eerste WK-wedstrijd als scheidsrechter. Ze was eerder wel vierde official bij het duel tussen Nederland en Japan. De Mexicaanse is de derde vrouwelijke arbiter ooit op een WK-voetbal voor mannen. Het weer, overal zonnig, met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen 25 en 32 graden. Vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam loopt het vast door een ongeluk. Tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid heb je een kwartier vertraging. De A16 Rotterdam-Breda voor de Drechttunnel staat het stil over 3 kilometer. Dan wordt daar een te hoge vrachtwagen uit de rij gehaald. A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht heb je een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Yes, hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Mijn naam is Rudo Slappendel. Bij controle van een bedrijfsunit in Leiden-Zuidwest zijn eind vorige week verboden middelen en goederen in beslag genomen. Burgemeester Heiko Hoop heeft het pand gesloten. Controle werd uitgevoerd door de gemeente Leiden, de Omgevingsdienst West-Holland en de politie. Inwoners die iets verdacht zien of een gevoel hebben dat er iets niet klopt, kunnen in spoedgevallen bellen met 112. In alle andere gevallen kan de politie ingeschakeld worden, telefonisch of via meldmisdaadanoniem.nl. Een groep inwoners van Leidschendam-Voorburg heeft zaterdag een pro-demonstratie gehouden voor de komst van asielzoekers naar de gemeente. De gemeente wil vluchtelingen opvangen in een pand aan de Van Ruisdouwlaan en dat levert veel weerstand op en wekelijkse antidemonstraties. De tegenbeweging wil juist laten zien dat de statushouders welkom zijn in Leidschendam-Voorburg. Ze liepen met borden waar onder andere de tekst op stonden als iedereen welkom en samenleven. Buurtbewoners ontplooien initiatieven om de statushouders te verwelkomen. De opkomst was groot. En zanger Rutger van Barneveld treedt komende zondag op tijdens Unity.nl on tour op het Dorpsfeest in Zoeterwoude. Van Barneveld heeft op dit moment een grote hit te pakken met zijn nieuwe single Zwoele Zomernachten. Doordat het nummer viral gaat op TikTok is het deze week binnengekomen in de Nederlandse Tipparade, het voorportaal van de top 40. Tijdens de tour van radiozender Unity.nl treden onder andere ook Danny Vroger, Stef Eckel en Jari Hellegers op. In totaal komen er meer dan 20 artiesten. Unity.nl on tour start komende zondagmiddag om 3:30 op het Dorpsfeest in Zoeterwoude bij Sportpark Haasbroek. De toegang is gratis. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht koelt de temperatuur af naar 17 graden bij een zwakke wind vanuit het oosten tot noordoosten. Morgen overdag veel zon, af en toe een wolkje en een matige wind uit het oosten tot noordoosten. En in de regio Leiden en Wassenaar ligt de temperatuur morgenmiddag rond de 28 graden.
2: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de regio staat nu 90 kilometer file. De meeste files leveren tussen de 5 en 10 minuten vertraging op. Dit zijn de uitzonderingen. De A4 richting Amsterdam tussen Rijswijk en Zoeterwoude-Dorp heb je een kwartier vertraging. Dan de A4 naar Rotterdam tussen Knoop het Hoogvliet en Den Haag-Zuid 10 minuten extra. Komt er een ongeluk. A16 Rotterdam-Breda, die is even dicht geweest bij de Drechttunnel vanwege een te hoge vrachtwagen. Die is inmiddels uit de rij gehaald, maar tussen het Terbrechtseplein en Dordrecht rijdt het nog wel langzaam. En dat kost je 3 kwartier extra. Dan de A20 naar Gouda, tussen het Terbrechtseplein en Moordrecht ben je 10 minuten lang onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Tour komt naar het dorpsfeest Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 4:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL One Tour. Zondag 28 juni bij dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk zijn twee kinderen van 2 en 4 doodgevonden in een auto. Waarschijnlijk zijn ze overleden door de hitte. De auto stond op een privéparkeerplaats in de buurt van Avignon. Kinderen waren mogelijk zelf in de auto van hun moeder gestapt en hadden zichzelf opgesloten. Toen moeder het merkte, was het al te laat. Frankrijk kampt met temperaturen van rond de 40 graden. De TU Delft mag studieplaatsen reserveren voor vrouwelijke studenten. Dat vindt het College voor de Rechten van de Mens. TU wil een voorkeursbeleid voeren bij de bachelorstudie luchtvaart en ruimtevaarttechniek. De instroom van vrouwelijke studenten bij die studie is al jaren erg laag. De TU wil daarom 30% van de beschikbare studieplekken reserveren voor vrouwen. Nu is maar zo'n 20% van de studenten vrouw. De Tsjechische tennister Markéta Futrusova wordt voor 4 jaar geschorst omdat ze een dopingtest weigerde. Dat maakte ITIA bekend. Dat is een organisatie die waakt voor integriteit in de tennissport. 3 jaar geleden won ze Wimbledon en ze is de voormalig nummer 6 van de wereld. 26-jarige Futrusova weigerde de test omdat ze gestrest was en zich zorgen maakte om haar veiligheid, verklaarde ze. Vanwege de hitte van deze week is een aantal evenementen afgelast. Zo gaat de halve marathon van Roosendaal niet door. Net als een wielerwedstrijd rond het IJsselmeer en een triathlon in Zeewolde. Ook een paardenevenement in Beverwijk van donderdag is afgelast. En in Wageningen is een streep gezet door de hele avond vierdaagse. Bij evenementen die wel doorgaan worden maatregelen genomen in verband met de hitte. Zo zijn er bij Veteranendag, zaterdag in Den Haag, extra water en schaduwplekken. En dan het weer zelf. Het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen de 25 en de 32 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je veel vertraging op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Zoeterwoude-Dorp doe je er 20 minuten langer over. Andere kant op, tussen knooppunt Hoogvliet en Rijswijk, 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A16 van Rotterdam naar Breda voor knooppunt Ridderkerk. Daarna is het aansluiten tot aan Dordrecht over 9 kilometer en dat kost je 35 minuten extra. Op de A20 richting Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht is de vertraging 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom! De middagshow maandag, het is 22 juni. En bij deze heet ik je hartelijk welkom met nu Marlane. Dit is Lekker in mijn vel. Yeah.

0: uit Amsterdam.
1: Het liedje ter ere van het 750-jarig bestaan afgelopen jaar van de stad Amsterdam. Crisscross Amsterdam met André Hazes en Tabitha. En zij komt uit Amsterdam. En daarvoor ook nog Marlane en Lekker in mijn vel. Het is maandag even na 5. Dat betekent werkdag 1. Die is inmiddels afgelopen. Het is warm buiten en de komende dagen gaat het alleen maar warmer worden. Komende donderdag en vrijdag temperaturen echt van ver boven de 30 graden. Ja, en wees dan maar blij dat je niet in Frankrijk woont. Want daar is die temperatuur vandaag gewoon opgelopen tot boven de 40 graden. En daar kan het de komende dagen gewoon 4 of misschien wel 45 graden gaan worden. Ik ga je zo meteen even bijpraten over Unity NL On Tour. De eerste van dit seizoen die gaat er aankomende zondag in Zoeterwoude. Ook Sander Kwarten en Geen Twijfel, die heb ik voor je klaarstaan. Na een ex-single track Route Soleil, dit is Wolter Kroes.

28 juni dan staat Unity.nl on tour in Zoeterwoude. De afsluiting van het dorpsfeest daar met meer dan 20 Nederlandstalige artiesten. Ja, onder andere Rutger van Barneveld die is daarbij van Ik wil met jou de zon zien zakken in de zee. Ook Stef Eckel, maar ook Danny Vroger, Jari Hellegers, Jesse Fields, Gerrit Snijder, Jip van der Loo. We hebben Kelsey Verbrugge, Bob Offenberg, Deon Leon, Tom Haver, Danny Kanters, Davy van der Sluis, Mike Oskam en vele, vele anderen. En ze komen allemaal optreden. En jij kan dat gratis allemaal gaan volgen. Jij kan dat evenement namelijk gaan bezoeken. Sportpark bij SJZ, dat is de voetbalclub uit Zoeterwoude-dorp. Daar staat een grote feesttent en daar staat dus Unity.nl on tour. En komende zondag, de 28e, dan starten we om 16:30 in de middag. En dan gaan we door tot 22:00. Complete line-up en meer informatie via onze socials en de website unity.nl.nl. René Vroger met Waylon. Hoe de liefde gaat komt eraan na de nieuwste van Emma Lacroix samen met Mick Harre. Dit is Rijk.

0: De naam van zijn show, Show of the Year 2026. En vandaag is officieel de kaartverkoop begonnen. Vorige week heeft hij het aangekondigd. En waar gaat dit plaatsvinden? In Ahoy, Rotterdam. Op vrijdag 18 december. Een soort van jubileumconcert, een soort van, we gaan het nog één keer doen. En dat gaat hij dan doen ook met een heleboel gastartiesten. René Vroger, samen met Waylon en Hoe de Liefde Gaat, die hoorde je bij Unity NL. En daarvoor een verrassende combinatie, Emma Lacroix samen met Mick Harre en Rijk. En dat is de nieuwe single. En Mick en Emma die komen binnenkort ook naar de studio om daar uitgebreid over te praten bij Unity NL in de middagshow. Gerrit Snijder, een van de artiesten die aankomende zondag op het podium staat, staat ook genoteerd in de top 25 met zijn Cubaanse café. Die ga je horen na Roy van der Sar en Blijf jij bij mij.
1: Het

Wat een tof liedje. Cubaanse café van Gerrit Sneijder. Ja, ik vertelde je net al eventjes. Gerrit staat aankomende zondag bij Unity NL on tour in Zoeterwoude. En aankomende zaterdagavond dan is het feest in Leiden. Namelijk de Lakenfeesten gaan komende donderdag beginnen. En zaterdagavond dan staat onder andere Gerrit Sneijder op het Stadhuisplein in Leiden. Ook Jip van der Loo is daarbij. En er komt ook een Nederlandstalige coverband. En dat is allemaal gratis toegankelijk. Volgens mij vanaf een uurtje of 7 op het Stadhuisplein in Leiden. Met dus Gerrit Sneijder. De middagshow van Unity NL. Dit gaat niet goed. Je hoort nu Tom Haver.

Volgens mij is de boodschap wel duidelijk, toch? Vrij met mij. Frank Verkooyen, die hoorde je bij Unity NL. En Tom Haver met Dit gaat niet goed. Het is de radiozender met 24 uur per dag. De beste muziek van eigen bodem. En iedere zaterdagmiddag tussen 2 en 4 dan tellen we ze af. De 25 grootste hits van de afgelopen 7 dagen. En deze plaat die staat inmiddels ook alweer een aantal weken genoteerd. En afgelopen week heeft hij met trots staan te kijken hoe zijn eigen vriendin, Ruby, zo heet ze, heeft staan dansen bij de concerten van de toppers. En ja, voor degenen die daarbij waren, ik hoorde dat de temperatuur daar in de Johan Cruijff Arena echt is opgelopen tot bijna 40 graden en dat de condens gewoon van het dak afdroop. Maxime Vroger, daar heb ik het over. Je hoort Dit is Liefde bij Unity NL.

Guus Dogge, één dag in één nacht. En Maxime Vroger met Dit is Liefde bij Unity NL. Nou, mocht je op dit moment in de tuin zitten, op het balkon zitten, misschien wel liggen, aan het varen zijn of gewoon lekker aan het eten zijn, deze past daar altijd bij. Ik drink rosé. Wesley Bronckhorst.

Henk Dissel, bijna. En ik drink rosé van Wesley Bronckhorst. Einde van de middagshow deze maandag 22 juni. Trouwens, Henk Dissel, afgelopen weekend is hij verrast met zijn vrijgezellenfeest. Want binnenkort dan gaat hij namelijk in het huwelijksbootje treden. Gaat hij doen met zijn Sanne. Inmiddels hebben ze een kindje samen. En ja, ze zijn er gewoon helemaal klaar voor. En afgelopen week heeft hij dus, dat kon je ook zien op zijn Instagram-pagina, een feestje gehad met allemaal vrienden en bekenden. Die hebben hem opgehaald, zijn lekker gaan eten. En volgens mij hebben ze ook nog een of andere workshop gedaan. Dus op zich is dat wel grappig. Morgen vanaf 5 uur een nieuwe middagshow met dan Jeffrey Heesen in de studio. En ook Jaman die komt hier samen met Gerard Paltz om te praten over de single die ze samen hebben uitgebracht. En over Jaman gesproken, deze, die dateert alweer van 2017, die ga ik nu nog voor je draaien. Ik zou zeggen, geniet van je vrije maandagavond, alvast eet smakelijk en heel graag tot morgen. Jaman, dit is Lieveling, moet dat nou?

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Rob van Kamp met het NOS Journaal.
2: Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. Code oranje is afgegeven omdat er 3 dagen minstens 34 graden verwacht wordt. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. KNMI adviseert in de middag geen zware lichamelijke activiteiten te doen en maatregelen te nemen op evenementen. Op dit moment geldt al in veel regio's code geel, met uitzondering van de Wadden, Friesland en Groningen. In het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Dat is hoogst uitzonderlijk. De laatste keer dat gebeurde was 4 jaar geleden. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor gezondheidsrisico's en zegt dat de extreme hitte ook kan leiden tot het uitvallen van apparatuur en elektriciteit. De verwachting is dat de temperatuur in sommige delen van het land op kan lopen tot 40 graden. Ook in Frankrijk geldt code rood voor een groot aantal departementen. Météo France spreekt van een hittegolf van uitzonderlijke intensiteit. Gisteren bereikte het kwik in delen van Frankrijk de 41 graden. De Britse politicus Annie Burnham is in het parlement in Londen beëdigd als parlementariër. Daardoor kan hij officieel Keir Starmer opvolgen als premier. Starmer kondigde vanochtend aan dat hij stopt als premier en leider van Labour. Hij stond al lange tijd onder druk om af te treden. Burnham is de vertrekkend burgemeester van Manchester en won vorige week de verkiezing in het district Makerfield. Hij stelde zich speciaal verkiesbaar om het binnen de Labour Party op te kunnen nemen tegen Starmer. Studieplekken reserveren voor vrouwen, dat mag bij de TU Delft. Dat is het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen. De instroom van vrouwelijke studenten laat al jaren te wensen over. Nu is maar zo'n 20% van de studenten vrouw. Het weer, het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen de 25 en de 32 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam heb je tussen Ypenburg en Zoetewoudendorp 20 minuten vertraging. Dan de A4 de andere kant op, dus richting Den Haag tussen Hoogmade en het knooppunt Prins Klausplein. 14 kilometer en een half uur extra reistijd. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook daar dicht. A20 naar Gouda, tussen het Terbrechtseplein en Moordrecht, doe je er een kwartier langer over. En op de A44 naar Den Haag, tussen Leiden en Wassenaar, is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online.

0: Centraalplus.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op Centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Mijn naam is Rudo Slappendel. Bij een controle van een bedrijfsunit in Leiden-Zuidwest zijn eind vorige week verboden middelen en goederen in beslag genomen. Burgemeester Heik Hoop heeft het pand gesloten. Controle werd uitgevoerd door de gemeente Leiden, de Omgevingsdienst West-Holland en de politie. Inwoners die iets verdacht zien of een gevoel hebben dat er iets niet klopt, kunnen in spoedgevallen bellen met 112. In alle andere gevallen kan de politie ingeschakeld worden, telefonisch of via meldmisdaadanoniem.nl. Een groep inwoners van Leidschendam-Voorburg heeft zaterdag een pro-demonstratie gehouden voor de komst van asielzoekers naar de gemeente. De gemeente wil vluchtelingen opvangen in een pand aan de Van Ruisdaallaan en dat levert veel weerstand op en wekelijkse antidemonstraties. De tegenbeweging wil juist laten zien dat de statushouders welkom zijn in Leidschendam-Voorburg. Ze liepen met borden waar onder andere de tekst op stonden als iedereen welkom en samen leven. Buurtbewoners ontplooien initiatieven om de statushouders te verwelkomen. De opkomst was groot. En zanger Rutger van Barneveld treedt komende zondag op tijdens Unity NL on Tour op het Dorpsfeest in Zoeterwoude. Van Barneveld heeft op dit moment een grote hit te pakken met zijn nieuwe single Zwoele Zomernachten. Doordat het nummer viral gaat op TikTok is het deze week binnengekomen in de Nederlandse Tipparade, het voorportaal van de top 40. Tijdens de tour van radiozender Unity NL treden onder andere ook Danny Vroger, Stef Eckel en Jari Hellegers op. In totaal komen er meer dan 20 artiesten. Unity NL on Tour start komende zondagmiddag om 3:30 op het Dorpsfeest in Zoeterwoude bij Sportpark Haasbroek. De toegang is gratis. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht koelt de temperatuur af naar 17 graden bij een zwakke wind vanuit het oosten tot noordoosten. Morgen overdag veel zon, af en toe een wolkje en een matige wind uit het oosten tot noordoosten. En in de regio Leiden en Wassenaar ligt de temperatuur morgenmiddag rond de 28 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het drukste moment ligt alweer achter ons, ook in onze regio. Maar op de A4 richting Amsterdam moet je nog wel rekening houden met ruim een 30 minuten vertraging tussen de knooppunten Ypenburg en Hofvliet. Door ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht. Diezelfde A4, maar dan de andere kant op, dus richting Rotterdam. Voor het knooppunt Prins Klausplein 11 kilometer vanaf Zoeterwoude en 20 minuten extra. Door een vrachtwagen met pech is 1 rijstrook afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraal.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. Het KNMI adviseert in de middag voorzichtig te zijn met zware lichamelijke activiteiten. En in het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor gezondheidsrisico's en zegt dat de extreme hitte kan leiden tot het uitvallen van apparatuur en elektriciteit. De verwachting is dat de temperatuur in sommige delen van het land oploopt tot 40 graden. Ook in Frankrijk is het extreem warm, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: In een groot deel van Frankrijk is het nu code rood. En dat zorgt ervoor dat gemeentes weten wanneer ze in actie moeten komen. En preventie is ook een heel erg belangrijk onderdeel. Dat mensen weten wat ze wel en vooral niet moeten doen komende week.
1: Argentinië trapt op dit moment af tegen Oostenrijk op het WK voetbal. In die wedstrijd kan een record verbroken worden. Als Messi vanavond een doelpunt maakt, dan is hij de speler met de meeste doelpunten op een wereldkampioenschap voetbal, vertelt commentator Jeroen Elshoff.
3: Na zijn hattrick tegen Algerije staat Lionel Messi gelijk met Miroslav Klose. Ze hebben beide 16 goals gemaakt op wereldkampioenschappen voetbal. Dus Messi heeft nog één goal nodig om weer een record achter zijn naam te krijgen. Dan zou hij topscorer aller tijden zijn van doelpunten op WK. Zou iedereen aanraden als Messi iets kan presteren om te gaan kijken. Want dan gebeurt er meestal iets bijzonders.
1: De Franse voetballer Mbappé staat op 14 doelpunten en speelt later vanavond tegen Irak. Hij zou Messi dus nog kunnen evenaren of zelfs inhalen. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is op 94-jarige leeftijd overleden. Hij speelde als platenbaas een belangrijke rol bij de successen van onder andere Whitney Houston, Bruce Springsteen en Alicia Keys. Clive Davis won in zijn loopbaan 5 Grammys. Het weer overal droog en zonnig, met hier en daar wat sluierbewolking. Het is 25 tot 32 graden. Morgen opnieuw warm, dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam heb je tussen Ippenburg en knooppunt Hoofdvliet nog 20 minuten vertraging door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Andere kant op, voor het knooppunt Prins Klausplein, doe je er 10 minuten langer over door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Mijn naam is Rudo Slappendel. Bij controle van een bedrijfsunit in Leiden-Zuidwest zijn eind vorige week verboden middelen en goederen in beslag genomen. Burgemeester Heiko Hoop heeft het pand gesloten. Controle werd uitgevoerd door de gemeente Leiden, de Omgevingsdienst West-Holland en de politie. Inwoners die iets verdacht zien of een gevoel hebben dat er iets niet klopt, kunnen in spoedgevallen bellen met 112. In alle andere gevallen kan de politie ingeschakeld worden, telefonisch of via meldmisdaadanoniem.nl. Een groep inwoners van Leidschendam-Voorburg heeft zaterdag een pro-demonstratie gehouden voor de komst van asielzoekers naar de gemeente. De gemeente wil vluchtelingen opvangen in een pand aan de Van Ruisdouwlaan en dat levert veel weerstand op en wekelijkse antidemonstraties. De tegenbeweging wil juist laten zien dat de statushouders welkom zijn in Leidschendam-Voorburg. Ze liepen met borden waar onder andere de tekst op stonden als iedereen welkom en samenleven. Buurtbewoners ontplooien initiatieven om de statushouders te verwelkomen. De opkomst was groot. En zanger Rutger van Barneveld treedt komende zondag op tijdens Unity NL on tour op het Dorpsfeest in Zoeterwoude. Van Barneveld heeft op dit moment een grote hit te pakken met zijn nieuwe single Zwoele Zomernachten. Doordat het nummer viral gaat op TikTok is het deze week binnengekomen in de Nederlandse Tipperaden, het voorportaal van de top 40. Tijdens de tour van radiozender Unity NL treden onder andere ook Danny Vroger, Stef Ekkel en Jari Hellegers op. In totaal komen er meer dan 20 artiesten. Unity NL on Tour start komende zondagmiddag om 3:30 op het Dorpsfeest in Zoeterwoude bij Sportpark Haasbroek. De toegang is gratis. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht koelt de temperatuur af naar 17 graden bij een zwakke wind vanuit het oosten tot noordoosten. Morgen overdag veel zon, af en toe een wolkje en een matige wind uit het oosten tot noordoosten. En in de regio Leiden en Wassenaar ligt de temperatuur morgenmiddag rond de 28 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De politie heeft in het Brabantse Halster een man opgepakt voor een verkrachting van 20 jaar geleden. Rechercheurs kwamen de nu 38-jarige man op het spoor dankzij een DNA-match. Hij wordt verdacht van een verkrachting en een poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom in 2006. De man werd begin deze maand opgepakt en blijft voorlopig in voorarrest. DNA-sporen uit 2006 zijn vergeleken met een databank voor strafzaken en daar was dus een match. Vanaf woensdagmiddag geldt code oranje voor het midden en zuiden van het land. KNMI geeft de waarschuwing af vanwege de hitte die wordt verwacht. Het instituut adviseert mensen om voorzorgsmaatregelen te nemen.
3: Dus iedereen die wordt blootgesteld aan deze temperatuur en direct aan de zon, ja, die adviseren we echt een activiteit aan te passen. En bijvoorbeeld natuurlijk ook veel water te drinken, uit de zon te blijven, maar liefst ook gewoon zware inspanningen vermijden.
2: Er worden deze week temperaturen van boven de 34 graden verwacht. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. De Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Het bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. De TU Delft mag studieplekken reserveren voor vrouwen. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij de bachelorstudie luchtvaart en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen, zegt deze decaan.
4: We zien op dit moment dat we heel erg veel talent niet bereiken. En dat is ook heel erg belangrijk eigenlijk voor de vervolgketen. Als je kijkt technische wetenschappen en ook in het bedrijfsleven veel te weinig vrouwen. Nou, als je de vrouwen daar wil krijgen, moet je ze ook eerst kunnen opleiden.
2: Nu is maar zo'n 20% van de vrouwen van de studenten vrouw. Het weer droog en zonnig, het blijft lang boven de 20 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is JuliTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jeroen van Kan met NOS Journaal. Bij Russische aanval in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Volgens een VN-mensenrechtenmissie in Oekraïne kwamen er in mei zeker 274 burgers om het leven bij aanvallen. Dat is het hoogste aantal in jaren. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op een fabriek. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De Britse politicus Annie Burnham is in het parlement in Londen beëdigd als parlementariër. Daardoor maakt hij kans de impopulaire Keir Starmer op te volgen als premier. Of Burnham een hele andere koers kan gaan varen is nog maar de vraag, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: De staatsfinanciën staan er slecht voor. De financiële beweegruimte voor deze regering is beperkt. Dus als Burnham grootse plannen wil lanceren die heel veel geld gaan kosten, ja, dan moet je of de belastingen verhogen of flink bezuinigen op de sociale voorzieningen. Nou, beide maatregelen zijn bijzonder impopulair bij de Britse kiezer.
1: DJ's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten maken de overstap naar Radio 10. De twee maken nu nog voor BNNVARA een ochtendshow op Radio 2. Bij Radio 10 worden ze de opvolgers van Gordon en Frankje de Bot. Hun ochtendshow begon in september, maar de luistercijfers vallen tegen. Lionel Messi is nu in zijn eentje topscorer alle tijden op WK's. Argentijn maakte in het groepsduel tegen Oostenrijk zijn 17e WK-doelpunt. Commentator Suze van Kleef zag het gebeuren.
3: Medina was helemaal vrij en die vindt vervolgens niet een Almada die daar staat te wachten. Want Almada doet een overstapje, gunt die bal aan zijn aanvoerder, aan Lionel Messi, die vanaf rand 16 feilloos inschiet tegendraad met dat magische linkerbeen.
1: Sinds vorige week deelde Messi al het record van 16 doelpunten met de Duitser Miroslav Klose. Die speelde op de WK's van 2002 tot en met 2014. Het weer droog en zonnig en het blijft nog lang boven de 20 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Ja, ja, la, la. Man,
1: man. Het is pas maandag, we moeten weg, man.
0: Bro, nee, nee, nee, we blijven.
1: Ja. Tot zondag.
2: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan, waarbij tientallen doden vielen. Voor het eerst heeft in Nederland een arts het leven beëindigd van een ernstig ziek kind, meldt zorgminister Hermans. Eind vorig jaar kwam daar een melding over binnen bij de commissie die deze vorm van euthanasie onderzoekt. Een advies van de commissie ligt nu bij het Openbaar Ministerie. Die moet bepalen of de arts volgens de wet heeft gehandeld. Daarbij telt het advies van de commissie zwaar mee. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De Belgische regering heeft de visa moeten verstrekken, zegt deze journalist van de VRT.
4: Minister van Buitenlandse Zaken Prevost was er zelf geen voorstander van, maar de onderhandelingen met de Taliban zijn een initiatief van de Europese Commissie en die zetelt nu eenmaal in Brussel, aldus Prevost.
3: Het bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij werd gezien als een van de machtigste mensen in de muziekindustrie. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Rod Stewart, Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive overleed thuis in New York op 94-jarige leeftijd. Het weer, het is overal droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog. En bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is JuliTNL op je radio digitaal.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnik Jampersen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, waarschuwen de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, veelal bij luchtaanvallen. De VN zegt ook dat de internationale hulp afneemt. 5 jaar geleden pleegde het leger een staatsgreep in Myanmar en sindsdien woedt er een burgeroorlog. De junta treedt hard op tegen verzet vanuit de bevolking. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten wordt gemaakt. Daarbij vielen volgens de gouverneur van de regio Voronezh 5 doden. Ook zouden er tientallen mensen gewond zijn geraakt. Tialf is door het Internationaal Olympisch Comité goedgekeurd als locatie voor het Olympisch schaatstoernooi in 2030. Daarmee is het nog niet zeker dat het evenement inderdaad naar Heerenveen komt. Volgende week maandag wordt er nog vergaderd door het Franse Olympisch Comité. Als dat ook instemt met Tialf is het wel zeker en zijn de Olympische schaatswedstrijden in 2030 in Nederland. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Argentinië is zeker van de volgende ronde op het WK voetbal. In Dallas won de ploeg met 2-0 van Oostenrijk dankzij 2 goals van Messi. Hij is nu de WK-topscorer aller tijden. Messi miste na 9 minuten nog een penalty, maar maakte even later alsnog zijn 17e WK-doelpunt. Daarmee ging hij de Duitse spits Miroslav Klose voorbij. In de blessuretijd van de tweede helft viel Messi's 18e WK-doelpunt. Het weer, vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon, blijft droog en bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lars Militia met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien woedt er een burgeroorlog. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne voerde ook aanvallen uit op Rusland. Onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten worden gemaakt. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. En Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won afgelopen avond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Messi is daardoor nu topscorer aller tijden met 18 goals. De Argentijn is bezig aan zijn 6e WK voetbal. Het doelpuntenrecord stond eerst op naam van de Duitse spits Miroslav Klose en die heeft Messi inmiddels gefeliciteerd. Het weer, vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. En overdag is er opnieuw volop zon. En dan wordt het 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Judith.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak ligt stil. De tweede helft is uitgesteld vanwege noodweer in Philadelphia. Het onweert en de autoriteiten vinden het te gevaarlijk om verder te spelen. Het publiek is gevraagd om de tribunes te verlaten. Frankrijk staat voor met 1-0 dankzij een treffer van Kylian Mbappé. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep. Sindsdien woedt er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. Dan nog even terug naar het WK voetbal. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK. Dat zijn er 2 meer dan Klose, die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK. Het weer dan nog. Het koelt af naar 11 tot 17 graden vannacht. Morgenochtend opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online.

0: Centraal.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak wordt weer hervat. De wedstrijd lag zo'n 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten, maar mogen inmiddels weer terug. Het regent nog wel, maar het onweer is overgetrokken. Frankrijk staat voor met 1-0 dankzij een treffer van Kylian Mbappé. Rond deze tijd begint ook de wedstrijd Noorwegen tegen Senegal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Over het motief van de schutter is niets bekend. Premier Carney reageert geschokt. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. Het weer, het koelt af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je...